That's it, Charlie Ferrers met zijn eerste single Peep and Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Als de gelijke hillbilly band. Spelen we eerst de Miller Sisters, Fits and the Mets en Anjan van Funzik. Met Someday You Will Pay.

Yeah, Sammy Lewis, Holly Johnson en het Feels So Worried, de 28e maart 1955. Want zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby Let's Play House. Een rockabilly klassieker, de eerste stunde natuurlijk. Ook Baby Let's Play House van Elvis, waar... originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. Want het is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die vermoedingen gehen richting Ende 54, maar dat is niet exact genau bekend. Elvis Presley en Baby Let's Play House.

Elvis Presley en I'm Left, Your Right is Gone zijn de vierde Sun Label single van 25 april 1955. Heute bij ons die vierde volge van Sun Records. Op zich liggen Sun, Hillbilly, Rockabilly en Rhythm and Blues. Alles op chronologische datarijen uit de jaren 1955. Elvis wordt beïnvloed zowel van country hillbilly, rhythm and blues, maar ook gospel. Want we hebben jetzt een Sun Gospel track op de platspeler. Als 1955 damals überhaupt niet veröffentlicht van de producer Sam Phillips. Eingespeeld in de Sun Recording Studio am 11 juni 1955. The Jones Brothers met The Gospel Train.

Cousin Fuzzy Dope, back to me vein. De Jones Brothers waren dat met The Gospel Train, damals in 1955 van een producer Sam Phillips niet veröffentlicht op Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wordt in spätere jaren een rockabilly klassiker. Een klassiker der eerste stunde, oorspronkelijk uit de Rhythm and Blues, Billy the Kid Emerson, hebben we jetzt hier. 21 juni 1955, Sun Records, Billy the Kid Emerson en Red Hot.

0: you better tell me, before I go, don't all of y'all gonna be knocked down on the floor. Tell me, who drank up my wine? Tell me, who drank my wine? Tell me, who drank my wine?
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, cause I won't be here no more. Tell me, who drank up my wine?
1: That's it. Eddie Snow waren daar met Who's Gonna Drink My Wine. Namals populair natuurlijk, want de Drinking Wine Spodiodi, maar dit was natuurlijk een volk andere blues track. Een relatief zeldende blues track uit de Sun Files archieven. Namals überhaupt niet veröffentlicht, de National Forensic. En zo komen we weer bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 al Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum eerste Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone, Rockabilly Music from the 50s.

0: day, say bye.
1: De cream of the crop, Carl Perkins waren dat, met Perkins Wiggle, aangespeeld in juli 1955 in de Sun Recording Studio, damals überhaupt niet veröffentlicht, en vorher Carl Perkins met Gone, Gone, Gone, juli 1955. En zo komen we weer in august 55, de 1e august 55. Daar worden die laatste platten veröffentlicht van Elvis Presley. Van Elvis Presley met Mystery Train of Sun Records. Direct nachher worden Elvis wijdverkocht aan kolonel Tom Parker, aan RCA Victor. Die laatste platte van Elvis Presley of Sun Records, waar ook een blues track. Elvis, Cutty and Bill, 1 augustus 55 en Mystery Train.

Drinking black coffee and smoking big cigars. Met een Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Geeft deze vierde volgen van onze Sun Special rijen bij ons in de Racking 50s. Voor heute weer het zijn einde. Heute hebben we alle platte songs af chronologische datarijen gespeeld. Uit de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips. De studio, de legendaire blues, hillbilly country, onnatuurlijk rockabilly studio aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Waar we in 1954-55 Elvis Presley is aangevangen, maar ook Johnny Cash en Carl Perkins. Hebben we natuurlijk ook extreem veel rhythm en blues. Nächste Woche, die vijfde folge in onze Sun Special rijen met hauptsächlich platten uit de jaren 1956 bij ons in de Racking 50s. Gerne bis nächste Woche en keep on racking.